0: Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: free.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Hove laat werken uitvoeren op de Linste Steenweg. Enkele betonplaten op de rijbaan zijn beschadigd. Dat zorgde voor meldingen van trillingen bij bewoners. De technische dienst controleerde de straat na die klachten. De schade ligt niet op één plek, maar verspreid over de Linste Steenweg. Ook de Jan-Frans Schellinglaan werd nagekeken. Dat is de enige andere straat in Hove met betonplaten. Daar werd geen schade gevonden. De voorwaarden voor de werken zijn goedgekeurd. De gemeente zoekt nu een aannemer. De expressweg N171 in Kontich is van 13 tot en met 17 juli dicht tussen de Groeningelei en de afrit van de E19 vanuit Mechelen. Ook die afrit is afgesloten. De aannemer legt er nieuw asfalt na de werken aan het kruispunt met de Pierstraat en Drapstraat. De afrit vanuit Antwerpen, de opritten en de carpoolparking blijven wel bereikbaar. Vanaf 18 juli zouden de Pierstraat en Drapstraat weer opengaan. Dan start ook de nieuwe verkeerssituatie met lichten op het kruispunt N173 en 171. Omleidingen staan op kontich.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De werken aan het stadsterras in Mortsel zijn nu bezig aan de vroegere Sint-Ludgardischool. Van het oude schoolgebouw staat bijna alleen de voorgevel nog recht. Die gevel wordt gereinigd en blijft behouden. Ook enkele historische delen binnen blijven bewaard. Het gaat onder meer om de traphallen en de gedenkplaat voor het bombardement van 5 april 1943. Toen kwamen in Mortsel 936 mensen om. In de school stierven 61 kinderen en 5 leerkrachten. De school wordt omgebouwd tot residentie Ludgard. Er komen 19 appartementen en 6 woningen rond de oude speelplaats. In een gebouw aan de Pastoor Moenslaan in Edegem is woensdagmiddag rook ontstaan in de kelder. De brandweer kreeg om 13.27 uur een oproep en kwam snel ter plaatse. Er werd ook een lichte brandgeur opgemerkt, toch was er geen brand. De rook kwam van een oververhitte automaat. Brandweerzone Rand controleerde de kelder en kon daarna weer vertrekken. De situatie was snel onder controle. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gemeente Edegem viert Vlaanderen feest. Op zaterdag 11 juli viert Edegem het feest van de Vlaamse gemeenschap. Traditiegetrouw staat de gemeente garant voor een sfeervolle avond vol muziek, ontmoeting en lokale fierheid. Dit jaar strijkt het Augustijn Trio neer op het podium van Angaar 27 voor een onvergetelijk concert. Bovendien wordt ook de prijs voor verdiensten uitgereikt aan de meest verdienstelijke Edegemnaar. Zaterdag 11 juli, Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edegem. De deuren gaan open om 18:30. De prijs voor verdiensten gaat door om 19 uur. Aansluitend het concert Augustijn Trio. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het recyclagepark van Aartselaar is zaterdag 11 juli gesloten. Dat komt door de Vlaamse feestdag. Wie afval wil brengen, kan vrijdag 10 juli nog terecht. Het park is dan open van 13 tot 17 uur. Vanaf maandag 13 juli gelden weer de gewone openingsuren. Het park wordt uitgebaat door IGEAN. Inwoners van Aartselaar mogen ook naar recyclageparken in onder meer Rumst, Hemiksem, Hoven, Kontich en Edegem. Neem wel je identiteitskaart mee. Afval binnenbrengen kan tot 10 minuten voor sluitingstijd. Bij een zwaar ongeval op de ring in Lier is woensdagavond een 28-jarige man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt. Hij verkeerde even in levensgevaar. Het ongeval gebeurde kort voor 18 uur ter hoogte van Grillax, in de richting van Berlaar. Een bestelwagen botste op een Renault Kangoo, die werd enkele meters weggeslingerd. De bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd. De andere chauffeur, een 33-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver, raakte lichtgewond. De ring en de Palliatertunnel waren uren afgesloten. Rond 21 uur ging de weg weer open. De oorzaak wordt nog onderzocht. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Hove laat werken uitvoeren op de Linste Steenweg. Enkele betonplaten op de rijbaan zijn beschadigd. Dat zorgde voor meldingen van trillingen bij bewoners. De technische dienst controleerde de straat na die klachten. De schade ligt niet op één plek, maar verspreid over de Linste Steenweg. Ook de Jan-Frans Schellinglaan werd nagekeken. Dat is de enige andere straat in Hove met betonplaten. Daar werd geen schade gevonden. De voorwaarden voor de werken zijn goedgekeurd. De gemeente zoekt nu een aannemer. De expressweg N171 in Kontich is van 13 tot en met 17 juli dicht tussen de Groeningelei en de afrit van de E19 vanuit Mechelen. Ook die afrit is afgesloten. De aannemer legt er nieuw asfalt na de werken aan het kruispunt met de Pierstraat en Drapstraat. De afrit vanuit Antwerpen, de opritten en de carpoolparking blijven wel bereikbaar. Vanaf 18 juli zouden de Pierstraat en Drapstraat weer opengaan. Dan start ook de nieuwe verkeerssituatie met lichten op het kruispunt N173 en 171. Omleidingen staan op kontich.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 11 juli organiseren de VMPA Natuurgidsen Elichem een boeiende wandeling in de omgeving van het Arendsnest. Tijdens deze begeleide uitstap kom je meer te weten over waar onze groenten echt vandaan komen. Groeien ze in de diepvries of misschien in conserven? De wandeling is gratis en geschikt voor alle leeftijden. Startomgeving Arendsnest, Boerenlegestraat nummer 228 te Elichem. Zaterdag 11 juli van 14 tot 16 uur. De prijs is gratis. Info kan je krijgen via stappers.wim@gmail.com of bezoek www.facebook.com/vmpa-elichem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Raak Martinus Kontig presenteert zijn 23e rommelmarkt op zondag 12 juli. Zowel binnen als buiten. En dit aan de Magdalenastraat, in de Magdalenazaal, het Sint-Jaasplein, het Gemeenteplein, Oostatiestraat en Duivenstraat te Kontig. Alles gebeurt van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Met gratis toegang. Inschrijven voor de rommelmarkt of info kan je krijgen op telefoonnummer 03-457-65-86. Dat is 03-457-65-86. Of raak.kontig.rommelmarkt@outlook.com. Place to be, zondag 12 juli. Centrum Kontig graag. Tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken aan het stadsterras in Mortsel zijn nu bezig aan de vroegere Sint-Ludgardischool. Van het oude schoolgebouw staat bijna alleen de voorgevel nog recht. Die gevel wordt gereinigd en blijft behouden. Ook enkele historische delen binnen blijven bewaard. Het gaat onder meer om de traphallen en de gedenkplaat voor het bombardement van 5 april 1943. Toen kwamen in Mortsel 936 mensen om. In de school stierven 61 kinderen en 5 leerkrachten. De school wordt omgebouwd tot residentie Ludgard. Er komen 19 appartementen en 6 woningen rond de oude speelplaats. In een gebouw aan de Pastoor Moenslaan in Edegem is woensdagmiddag rook ontstaan in de kelder. De brandweer kreeg om 13:27 een oproep en kwam snel ter plaatse. Er werd ook een lichte brandgeur opgemerkt, toch was er geen brand. De rook kwam van een oververhitte automaat. Brandweerzone Rand controleerde de kelder en kon daarna weer vertrekken. De situatie was snel onder controle. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Darts Club De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio...

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het recyclagepark van Aartselaar is zaterdag 11 juli gesloten. Dat komt door de Vlaamse feestdag. Wie afval wil brengen, kan vrijdag 10 juli nog terecht. Het park is dan open van 13 tot 17 uur. Vanaf maandag 13 juli gelden weer de gewone openingsuren. Het park wordt uitgebaat door IGEAN. Inwoners van Aartselaar mogen ook naar recyclageparken in onder meer Rumst, Hemiksem, Hoven, Kontig en Edegem. Neem wel je identiteitskaart mee. Afval binnenbrengen kan tot 10 minuten voor sluitingstijd. Bij een zwaar ongeval op de ring in Lier is woensdagavond een 28-jarige man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt. Hij verkeerde even in levensgevaar. Het ongeval gebeurde kort voor 18 uur ter hoogte van Grillax, in de richting van Berlaar. Een bestelwagen botste op een Renault Kangoo, die werd enkele meters weggeslingerd. De bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd. De andere chauffeur, een 33-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver, raakte lichtgewond. De ring en de Palliatertunnel waren uren afgesloten. Rond 21 uur ging de weg weer open. De oorzaak wordt nog onderzocht. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli van 9 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds Closet Cleaning Market in Fort Vier te Mortsel. Closet Cleaning organiseert rommelmarkten waar iedereen de spulletjes die hij of zij te veel heeft een nieuw leven wil geven. Het is een duik in de kasten om te zien welke dingen we niet meer nodig hebben en via deze rommelmarkten een nieuwe thuis krijgen. Deze Closet Cleaning Market gaat door in Fort Vier te Mortsel aan de Fortstraat 100. De markt start die zondag 12 juli te 9 uur 's ochtends en duurt tot 17 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer tijd voor de retrokoers op zaterdag 11 juli. Het 70ste kampioenschap van Kessel. Een organisatie van Veloclub Torenven Kessel Statie. Het vertrek is om 17 uur 's avonds. De rit is 57 kilometer lang en het prijzengeld bedraagt 150.000 Belgische franken. De presentatie is in handen van Jos Willems en het startschot wordt gegeven door niemand minder dan Dirk de Wolf. Er is ook een loopkoers met een kinderloop om 13 uur, de 5 kilometer om 13:30 en de 10 kilometer te 14:30. Info, reglement en inschrijvingen, dat kan via www.kampioenschapvankessel.be. Dat is www.kampioenschapvankessel.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Hove laat werken uitvoeren op de Linste Steenweg. Enkele betonplaten op de rijbaan zijn beschadigd. Dat zorgde voor meldingen van trillingen bij bewoners. De technische dienst controleerde de straat na die klachten. De schade ligt niet op één plek, maar verspreid over de Linste Steenweg. Ook de Jan-Frans Schellinglaan werd nagekeken. Dat is de enige andere straat in Hove met betonplaten. Daar werd geen schade gevonden. De voorwaarden voor de werken zijn goedgekeurd. De gemeente zoekt nu een aannemer. De expressweg N171 in Kontich is van 13 tot en met 17 juli dicht tussen de Groeningelei en de afrit van de E19 vanuit Mechelen. Ook die afrit is afgesloten. De aannemer legt er nieuw asfalt na de werken aan het kruispunt met de Pierstraat en Drapstraat. De afrit vanuit Antwerpen, de opritten en de carpoolparking blijven wel bereikbaar. Vanaf 18 juli zouden de Pierstraat en Drapstraat weer opengaan. Dan start ook de nieuwe verkeerssituatie met lichten op het kruispunt N173 en 171. Omleidingen staan op kontich.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. Alleen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een hele zomer lang.
1: Radio Zuidrand.
2: En La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken aan het stadsterras in Mortsel zijn nu bezig aan de vroegere Sint-Ludgardischool. Van het oude schoolgebouw staat bijna alleen de voorgevel nog recht. Die gevel wordt gereinigd en blijft behouden. Ook enkele historische delen binnen blijven bewaard. Het gaat onder meer om de traphallen en de gedenkplaat voor het bombardement van 5 april 1943. Toen kwamen in Mortsel 936 mensen om. In de school stierven 61 kinderen en 5 leerkrachten. De school wordt omgebouwd tot residentie Ludgard. Er komen 19 appartementen en 6 woningen rond de oude speelplaats. In een gebouw aan de Pastoor Moenslaan in Edegem is woensdagmiddag rook ontstaan in de kelder. De brandweer kreeg om 13.27 uur een oproep en kwam snel ter plaatse. Er werd ook een lichte brandgeur opgemerkt, toch was er geen brand. De rook kwam van een oververhitte automaat. Brandweerzone Rand controleerde de kelder en kon daarna weer vertrekken. De situatie was snel onder controle. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het recyclagepark van Aartselaar is zaterdag 11 juli gesloten. Dat komt door de Vlaamse feestdag. Wie afval wil brengen, kan vrijdag 10 juli nog terecht. Het park is dan open van 13 tot 17 uur. Vanaf maandag 13 juli gelden weer de gewone openingsuren. Het park wordt uitgebaat door IG Jan. Inwoners van Aartselaar mogen ook naar recyclageparken in onder meer Rumst, Hemiksem, Hove, Kontich en Edegem. Neem wel je identiteitskaart mee. Afval binnenbrengen kan tot 10 minuten voor sluitingstijd. Bij een zwaar ongeval op de ring in Lier is woensdagavond een 28-jarige man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt. Hij verkeerde even in levensgevaar. Het ongeval gebeurde kort voor 18 uur ter hoogte van Grillax, in de richting van Berlaar. Een bestelwagen botste op een Renault Kangoo, die werd enkele meters weggeslingerd. De bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd. De andere chauffeur, een 33-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver, raakte lichtgewond. De ring en de Palliatertunnel waren uren afgesloten. Rond 21 uur ging de weg weer open. De oorzaak wordt nog onderzocht. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Hoven laat werken uitvoeren op de Linste Steenweg. Enkele betonplaten op de rijbaan zijn beschadigd. Dat zorgde voor meldingen van trillingen bij bewoners. De technische dienst controleerde de straat na die klachten. De schade ligt niet op één plek, maar verspreid over de Linste Steenweg. Ook de Jan-Frans Schellinglaan werd nagekeken. Dat is de enige andere straat in Hoven met betonplaten. Daar werd geen schade gevonden. De voorwaarden voor de werken zijn goedgekeurd. De gemeente zoekt nu een aannemer. De expressweg N171 in Kontich is van 13 tot en met 17 juli dicht tussen de Groeningelei en de afrit van de E19 vanuit Mechelen. Ook die afrit is afgesloten. De aannemer legt er nieuw asfalt na de werken aan het kruispunt met de Pierstraat en Drapstraat. De afrit vanuit Antwerpen, de opritten en de carpoolparking blijven wel bereikbaar. Vanaf 18 juli zouden de Pierstraat en Drapstraat weer opengaan. Dan start ook de nieuwe verkeerssituatie met lichten op het kruispunt N173 en 171. Omleidingen staan op kontich.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem Feest op vrijdag 10 juli in het teken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem Feest Junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, te Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De werken aan het stadsterras in Mortsel zijn nu bezig aan de vroegere Sint-Ludgardischool. Van het oude schoolgebouw staat bijna alleen de voorgevel nog recht. Die gevel wordt gereinigd en blijft behouden. Ook enkele historische delen binnen blijven bewaard. Het gaat onder meer om de traphallen en de gedenkplaat voor het bombardement van 5 april 1943. Toen kwamen in Mortsel 936 mensen om. In de school stierven 61 kinderen en 5 leerkrachten. De school wordt omgebouwd tot residentie Ludgard. Er komen 19 appartementen en 6 woningen rond de oude speelplaats. In een gebouw aan de Pastoor Moenslaan in Edegem is woensdagmiddag rook ontstaan in de kelder. De brandweer kreeg om 13.27 uur een oproep en kwam snel ter plaatse. Er werd ook een lichte brandgeur opgemerkt, toch was er geen brand. De rook kwam van een oververhitte automaat. Brandweerzone Rand controleerde de kelder en kon daarna weer vertrekken. De situatie was snel onder controle. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Misschien heb jij het al gehoord. K. Linse TTC, de Linse tafeltennisclub, organiseert van 11 op 12 juli een 24 uur tafeltennis. De bedoeling is dat er minstens één tafel permanent bespeeld wordt. Iedereen is welkom. We ontvangen jullie ook graag aan onze toog als supporter, waarbij elke winst integraal naar het goede doel vloeit. Kom je ook eens langs? Wij kijken er alvast naar uit. 24 uur non-stop tafeltennis van 11 op 12 juli. Basisschool De Willig, Eikhof 20, De Lint. De opbrengst gaat integraal naar een ziekenhuis in Tanzania en een buitenklas voor De Willig in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het recyclagepark van Aartselaar is zaterdag 11 juli gesloten. Dat komt door de Vlaamse feestdag. Wie afval wil brengen, kan vrijdag 10 juli nog terecht. Het park is dan open van 13 tot 17 uur. Vanaf maandag 13 juli gelden weer de gewone openingsuren. Het park wordt uitgebaat door IGEAN. Inwoners van Aartselaar mogen ook naar recyclageparken in onder meer Rumst, Hemiksem, Hove, Kontich en Edegem. Neem wel je identiteitskaart mee. Afval binnenbrengen kan tot 10 minuten voor sluitingstijd. Bij een zwaar ongeval op de ring in Lier is woensdagavond een 28-jarige man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt. Hij verkeerde even in levensgevaar. Het ongeval gebeurde kort voor 18 uur ter hoogte van Grillax, in de richting van Berlaar. Een bestelwagen botste op een Renault Kangoo, die werd enkele meters weggeslingerd. De bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd. De andere chauffeur, een 33-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver, raakte lichtgewond. De ring en de Palliatertunnel waren uren afgesloten. Rond 21 uur ging de weg weer open. De oorzaak wordt nog onderzocht. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het is weer tijd voor de retrokoers op zaterdag 11 juli. Het 70ste kampioenschap van Kessel. Een organisatie van Veloclub Torenven Kessel Statie. Het vertrek is om 17 uur 's avonds. De rit is 57 kilometer lang en het prijzengeld bedraagt 150.000 Belgische franken. De presentatie is in handen van Jos Willems en het startschot wordt gegeven door niemand minder dan Dirk de Wolf. Er is ook een loopkoers met een kinderloop om 13 uur, de 5 kilometer om 13 uur 30 en de 10 kilometer te 14 uur 30. Info, reglement en inschrijvingen, dat kan via www.kampioenschapvankessel.be. Dat is www.kampioenschapvankessel.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Hove laat werken uitvoeren op de Linste Steenweg. Enkele betonplaten op de rijbaan zijn beschadigd. Dat zorgde voor meldingen van trillingen bij bewoners. De technische dienst controleerde de straat na die klachten. De schade ligt niet op één plek, maar verspreid over de Linste Steenweg. Ook de Jan-Frans Schellinglaan werd nagekeken. Dat is de enige andere straat in Hove met betonplaten. Daar werd geen schade gevonden. De voorwaarden voor de werken zijn goedgekeurd. De gemeente zoekt nu een aannemer. De expressweg N171 in Kontich is van 13 tot en met 17 juli dicht tussen de Groeningelei en de afrit van de E19 vanuit Mechelen. Ook die afrit is afgesloten. De aannemer legt er nieuw asfalt na de werken aan het kruispunt met de Pierstraat en Drapstraat. De afrit vanuit Antwerpen, de opritten en de carpoolparking blijven wel bereikbaar. Vanaf 18 juli zouden de Pierstraat en Drapstraat weer opengaan. Dan start ook de nieuwe verkeerssituatie met lichten op het kruispunt N173 en 171. Omleidingen staan op kontich.be. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig met wat hoge bewolking. Het blijft droog en warm met maxima rond 30 graden. Zaterdag krijgen we opnieuw veel zon, soms afgewisseld met enkele wolken. Het wordt nog warmer, tot 32 graden. Ook zondag blijft het overwegend zonnig en zomers warm, met opnieuw maxima rond 32 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 17 en 19 graden. Door de hitte is het aangeraden om voldoende te drinken en de felle zon wat te vermijden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gemeente Edegem viert Vlaanderenfeest. Op zaterdag 11 juli viert Edegem het feest van de Vlaamse gemeenschap. Traditiegetrouw staat de gemeente garant voor een sfeervolle avond vol muziek, ontmoeting en lokale fierheid. Dit jaar strijkt het Augustijn Trio neer op het podium van Angaar 27 voor een onvergetelijk concert. Bovendien wordt ook de prijs voor verdiensten uitgereikt aan de meest verdienstelijke Edegemnaar. Zaterdag 11 juli, Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edegem. De deuren gaan open om 18:30. De prijs voor verdiensten gaat door om 19 uur. Aansluitend het concert Augustijn Trio. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De Zuidrand draait om jou.
1: Oei, here comes that man.